groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

gebruik je bonuskaart bij Discount Song en

sexy people.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
2: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
1: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Korsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Doe-het-zelf Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: Bij Doe-het-zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe-het-zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Vrijdag 16 oktober gaan we terug naar de Retro Dance Classics. Vrijdag 16 oktober.
5: Should I say fuck it?
4: De Retro Dance Nights bij Star. Alleen de lekkerste classics.
6: One through a party in the county jail.
7: It just makes me sick inside.
4: The Retro Dance Nights. Vrijdag 16 oktober vanaf 6 uur.
8: 6 uur s'avonds, hè.
4: The Retro Dance Nights met Frankie en...
9: Davy de Bruin.
10: Je hoort van ons.
9: Radio Star.
10: Radio Star.
11: Goedemorgen.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
4: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
5: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
4: Kom, we gaan naar de Frietman.
3: Frietman.
5: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
3: Lekker.
2: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: Met een hart voor Herzelen. Ja!

0: groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In de grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever. Maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer. Maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12 kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
2: We welkomen deze overeenkomst. Na jaren, protegen we vandaag in de hemel Russische shahedi, zaraz też shahedi in de hemel. En були удари.
1: Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyadh was er 1 dode en 11 gewonden. Ook in Dammam in het oosten was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saudi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisten de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.

0: niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
3: Je hoort van ons.
4: Goedemorgen. Radio.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: In het hart van Herzelen.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse braadworsten. 1 kilo kopen en een halve kilo gratis.
1: De socialistische vakbond ACOD houdt een stakingsdag vandaag. Op het spoor begon die gisteravond al. 3 op 10 IC-treinen rijden niet. Ook bij de bussen van de lijn en de MIVB is er hinder. In grote steden kan ook de afvalophaling verstoord zijn. En vooral in het GO-onderwijs zijn er mogelijk leerkrachten die staken. Ook bij Bpost laat de staking zich voelen. En op de openbare omroep zijn er nauwelijks programma's. De staking is gericht tegen het beleid en de besparingen van de regering De Wever, maar de premier stelt wel zijn State of the Union uit. Die beleidsverklaring had hij morgen moeten voorlezen in de Kamer, maar de begrotingsgesprekken zijn nog niet rond. De regering gaat op zoek naar 10 miljard euro, minstens. De Wever wil wel vermijden dat de regering op voorlopige 12e overgaat. Dan zou de overheid elke maand maar 1/12e kunnen gebruiken van het budget van vorig jaar. Het Verenigd Koninkrijk en Canada steunen het energiebestand tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Amerikaanse president Trump zouden beide landen mekaars energieinfrastructuur niet meer aanvallen. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland dat bestand al meteen geschonden.
2: We welkomen deze overeenkomst. Na жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари.
1: Door die aanvallen op onder meer een warmtekrachtcentrale rond Kharkiv zitten veel mensen zonder stroom. Opnieuw zijn Saoedische luchthavens getroffen door luchtaanvallen. In Riyad was er 1 dode en 11 gewonden. Ook in Dammam, in het oosten, was er een aanval. Daar is er vooral schade. En in het zuiden van Saudi-Arabië is een raket vanuit Jemen neergehaald. De Houthi-rebellen uit Jemen eisten de aanvallen op. In het voetbal heeft KV Mechelen voor het eerst kunnen winnen. Het versloeg thuis Sint-Truiden met 4-3. Antwerp ging zwaar onderuit bij Westerlo met 5-1. In de stand is AA Gent alleen leider. Onderin delen KV Kortrijk en Cercle Brugge de laatste plaats. We krijgen een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Morgen 19 graden en wolken. Woensdag krijgt de zon alle ruimte.

Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat

0: jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken.
5: Kijk op de website voor de omleiding.
6: Goedemorgen. Radio.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
1: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut dan, hè.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. BOVA, voor wonen zonder zorgen.
3: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman, aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van? Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe-het-zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
5: Vrijdag 16 oktober gaan we terug naar de Retro Dance Classics. Vrijdag 16 oktober.
6: Should I say fuck it?
5: De Retro Dance Nights bij Star. Alleen de lekkerste classics.
7: One through a party in the county jail.
8: It just makes me sick inside.
5: The Retro Dance Nights. Vrijdag 16 oktober vanaf 6 uur.
9: 6 uur s'avonds, hè.
5: The Retro Dance Nights met Frankie en...
10: Davy de Bruin. Radio Star.
11: Je hoort van ons.
10: Met een hart voor Herzelen.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.

Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is

0: wasmachine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Goedemorgen.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: De muziek zegt alles.

0: er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken.
6: Kijk op de website voor de omleiding.
7: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
0: Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
7: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
8: De muziek zegt alles. Radio.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
0: Feel the music. Radio Star.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Groenlaan in Herzele vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Bijna 15.000 mensen met een Belgische ziekteuitkering wonen in het buitenland. Dat is bijna 2,5% van alle chronisch zieken. Ze hebben niet allemaal de Belgische nationaliteit en kunnen hun uitkering alleen behouden als ze in de Europese Unie wonen of in een land waarmee België een sociaal akkoord heeft. N-VA heeft de cijfers opgevraagd. Volgens Kamerlid Axel Ronsen zorgt de huidige aanpak ervoor dat die mensen minder vaak op controle moeten bij de adviserend geneesheer, die oordeelt of ze nog arbeidsongeschikt zijn. Bevoegd minister Van den Broeke erkent dat de opvolging tekortschiet. Ons koningspaar is aangekomen in Kazachstan voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Tokayev heeft hen persoonlijk verwelkomd op de luchthaven in de hoofdstad Astana. Het bezoek staat in het teken van de samenwerking tussen ons land en Kazachstan, onder meer op het vlak van economie, gezondheidszorg en technologie. Vandaag is er onder meer een welkomstceremonie in het presidentiële paleis en een staatsdiner. De Verenigde Staten dreigen de levering van Amerikaanse wapens aan Oekraïne op te schorten als het land Russische olieraffinaderijen blijft bestoken. Dat schrijft de Financial Times op gezag van verschillende Europese functionarissen. De Amerikaanse president Trump maakte gisteren onverwacht bekend dat Rusland en Oekraïne onmiddellijk zouden stoppen met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. De Oekraïense president Zelensky zei echter dat hij niet op de hoogte was van die afspraak. Enkele uren later volgden nieuwe Russische aanvallen op Oekraïense energieinfrastructuur, onder meer in de stad Kharkiv. In Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe aardverschuivingen. Die veroorzaakten een grote overstroming in het centrum van het land. Tientallen huizen en enkele bruggen zijn meegesleurd. Nepal werd enkele maanden geleden ook al getroffen door een zware aardverschuiving en een modderstroom. Er vielen toen meer dan 1400 doden. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen starten we met wat lichte regen, later klaart het op. Het wordt dan ook zeer zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tot 22 graden.

0: check your body, baby, do that conga.
1: Wist je dat je voor dressing, wand- en nistkasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
2: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Goedemiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de Frietman.
4: Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
4: Lekker.
1: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
7: Vrijdag 16 oktober gaan we terug naar de Retro Dance Classics. Vrijdag 16 oktober.
8: Should I say fuck it?
7: De Retro Dance Nights bij Star. Alleen de lekkerste classics.
9: Born through a party in the county jail.
10: It just makes me sick inside.
7: The Retro Dance Nights. Vrijdag 16 oktober vanaf 6 uur.
11: 6 uur s'avonds, hè.
7: The Retro Dance Nights met Frankie en...
12: Davy de Bruin.
13: Radio Star.
14: Je hoort van ons.
15: Feel the music.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse braadworsten, 1 kilo kopen en een halve kilo gratis.
1: In Stekene heeft een ontslagen Roemeense tandarts tot 2 keer toe de praktijk van zijn ex-werkgever geramd. De man reed met zijn wagen binnen langs de glazen inkomdeur, dwars door de wachtzaal en daarna weer naar buiten langs de achterdeur. Op de parking achter het gebouw keerde hij zijn auto en reed hij ook nog een praktijkruimte binnen. De schade is enorm. De bestuurder raakte licht gewond. Het is nog niet duidelijk of hij onder invloed was. Er loopt een onderzoek. In Sint-Kruis, een deelgemeente van Brugge, is een man van 50 overleden nadat een auto rond 11:30 gisteravond tegen een boom knalde. Een jongen van 19 raakte levensgevaarlijk gewond. De chauffeur, een man van 47, liep lichte verwondingen op. Het voertuig was helemaal opengescheurd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de bestuurder veel te snel reed. De man had ook te veel gedronken. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Per liter komt er 4 cent bij. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan 2,11 euro per liter. Nooit eerder lieten zoveel vrouwen jonger dan 35 hun baarmoeder weghalen. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Volksgezondheid. In 2024 ging het om meer dan 500 vrouwen. 2 jaar eerder waren het er maar iets meer dan 80. De belangrijkste reden is endometriose, een chronische aandoening die ontstekingen en hevige pijn veroorzaakt. Experts waarschuwen wel dat het verwijderen van de baarmoeder niet altijd helpt. Soms blijven de klachten na de operatie bestaan. De website en de app van supermarktketen Albert Heijn liggen plat door een IT-incident. De oorzaak is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er gegevens van klanten gelekt zijn. Enkele systemen zijn uit voorzorg tijdelijk uitgeschakeld. Daardoor zijn alle online bestellingen geannuleerd. De winkels blijven wel open. We houden het droog met een mix van zon en wolken. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Morgen is het eerst regenachtig, later klaart het op bij een graad of 20.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken.
6: Kijk op de website voor de omleiding.
7: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
8: Radio Star. Goedemiddag.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
2: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De muziek zegt...

0: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinten, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervangenende.com.
3: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
4: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
5: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
4: Kom, we gaan naar de Frietman.
3: Frietman, Frietman, Frietman.
5: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
3: Lekker, lekker.
2: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
6: Goedemiddag.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: In het hart van Herzelen.

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496-83-0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken.
5: Kijk op de website voor de omleiding.
6: Vrijdag 16 oktober gaan we terug naar de Retro Dance Classics. Vrijdag 16 oktober.
7: Should I say fuck it?
6: De Retro Dance Nights bij Star. Alleen de lekkerste classics.
8: One through a party in the county jail.
9: It just makes me sick inside.
6: De Retro Dance Nights. Vrijdag 16 oktober vanaf 6 uur.
10: 6 uur s'avonds, hè.
6: De Retro Dance Nights met Frankie en...
11: Davy de Bruin.
12: Goedemiddag.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. BOVA. Voor wonen zonder zorgen.
3: Zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze doe-het-zelf-afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe-het-zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Jij bent een levensgenieter. Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen. Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
6: Radio Star.
7: Je hoort

0: meest verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalige onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: In de traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.

0: er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.
4: Radio Star. Goedemiddag.
5: And you can dance. For inspiration.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken.
5: Kijk op de website voor de omleiding.
6: De muziek zegt alles.

0: De mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
1: Op verschillende plaatsen in Brussel zijn er opnieuw onlusten geweest. Jongeren richten vernielingen aan en stichten brandjes in de buurt van het treinstation Brussel-Zuid. Verschillende geparkeerde voertuigen raakten beschadigd. De politie zette het waterkanon in om de orde te herstellen. Vanmorgen waren er ook opnieuw scholierenprotesten aan enkele Brusselse scholen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Jongeren staken daarbij onder meer rookbommetjes af. Afgelopen vrijdag draaiden gelijkaardige protesten uit op hevige rellen. In Kalmthout is vanmorgen een voetganger verongelukt. Het slachtoffer werd op het zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem opsporen. Hij is opgepakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Tiene heeft het gebrand in een filiaal van supermarktketen Aldi. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er hing veel rook. Buurtbewoners kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het vuur is mogelijk ontstaan bij een van de diepvriezers. In een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een leerling van 14 zijn schooldirecteur van 53 en een lerares van 37 neergeschoten. De directeur raakte gewond aan een heup, de lerares aan een bovenbeen. Ze zijn buiten levensgevaar. De jongen is gearresteerd. Hij zou zeker 4 schoten gelost hebben met een jachtgeweer. Over zijn motief is nog niets bekend. Het is ook niet duidelijk hoe hij aan het wapen kon geraken. Het incident zou losstaan van de recente scholierenprotesten in Frankrijk. In Parijs is de oudste overdekte markt van de stad, Marché des Enfants Rouges, volledig verwoest door een brand. De markt dankte haar naam aan een nabijgelegen weeshuis en was populair bij zowel buurtbewoners als toeristen. Je kon er onder meer groente en fruit, kaas, wijn en bloemen kopen, maar ook iets eten. Het vuur brak vanmorgen vroeg uit. De oorzaak is nog niet bekend. Het is wisselend bewolkt en tot vanavond blijft het ook droog bij een graad of 18. Morgen nemen we een grijze en regenachtige start. Later klaart het op. We halen dan een graad of 20. Woensdag en donderdag beloven vrij zonnige en zachte dagen te worden.

0: Kiss.
1: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: Bij Doe het zelf Centrum in Herzelen vind je alles om van je huis een thuis te maken. En onze Doe het zelf afdeling, die is helemaal vernieuwd. Nieuwe rekken, een frisse indeling. Het lijkt wel alsof je een compleet nieuwe winkel binnenstapt. Van gereedschap en bouwmaterialen tot schoonmaakmiddelen en sanitair. Kortom, alles voor jouw volgende klus. Of je nu een kleine herstelling plant of aan een grote verbouwing begint. Kom langs en ontdek het gewoon zelf. Doe het zelf Centrum. Op de Hoogstraat in Herzelen. Alles om van je huis een thuis te maken.
2: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij.
4: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Vrijdag 16 oktober gaan we terug naar de Retro Dance Classics. Vrijdag 16 oktober.
5: Should I say fuck it?
4: De Retro Dance Nights bij Star. Alleen de lekkerste classics.
6: Born through a party in the county jail.
7: It just makes me sick inside.
4: The Retro Dance Nights. Vrijdag 16 oktober vanaf 6 uur.
8: 6 uur s'avonds, hè.
4: The Retro Dance Nights met Frankie en...
9: Davy de Bruin.
10: De muziek zegt alles.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promos zijn niet te versmaden.
1: In Brussel zijn alle ingangen van treinstation Brussel-Zuid weer open. Ook metrostation Clemenceau in Anderlecht is weer open, nadat het wegens nieuwe rellen met jongeren was afgesloten. Ook deze nationale actiedag grepen groepen jongeren aan om ketenschoppen in de hoofdstad. Ze staken deelsteps, vuilniszakken en een auto in brand en vernielden een politiecombi. Agenten namen ook vuurwerk en flessen met ontvlambare vloeistof in beslag. Een tiental personen is gerechtelijk gearresteerd, 9 van hen zijn minderjarig. Op een school van het gemeenschapsonderwijs in Wilrijk bij Antwerpen heeft de moeder van een kleuter 3 personeelsleden fysiek aangevallen. 3 kleuterjuffen hebben daarbij verwondingen opgelopen en zitten sedertdien thuis. De feiten dateren al van eind september, maar lekten nu pas uit. Volgens de school gaat het om een ernstig geweldincident. De vrouw ging door het lint omdat haar dochtertje met water had gespeeld en dat om medische redenen niet mocht. De politie onderzoekt de zaak. De Nobelprijs voor Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Hall & Woodford. Ze ontwikkelden een nieuw model dat beleidsmakers helpt om de gevolgen van onder meer fiscale maatregelen op de economie in te schatten en om economische schommelingen beter op te vangen. De Nobelprijs voor Economie is het buitenbeentje omdat de prijs pas lang na de anderen in het leven is geroepen en niet in Nobels testament stond. Raja Nainggolan heeft er nog een veroordeling bij. De ex-rode duivel krijgt van de politierechter 15 dagen rijverbod en €400 geldboete, omdat hij met zijn gsm in de hand op een elektrische step door Antwerpen centrum reed. Hij had op dat moment een verbod om met de wagen te rijden na een eerdere veroordeling. Het nieuwe rijverbod geldt ook uitdrukkelijk voor elektrische steps. Er hangen de voetballer van Patro IJsden nog 2 andere verkeerszaken boven het hoofd voor het negeren van een rood licht en het rijden zonder rijbewijs. En Sisu Berks heeft gestunt op het ATP-tennistoernooi in Shanghai. Berks vloerde in 2 sets de Spanjaard Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld. In de 8e finales neemt hij het nu op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Flink veel wolken en zo'n 17 graden. In de loop van de avond kan er her en der een bui vallen. Ook vannacht trekt een zwakke regenzone over het land. Morgen overwegend droog en een zeer zachte 21 graden.

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: De Kollebloem blijft ook vlot bereikbaar tijdens de wegenwerken.
6: Kijk op de website voor de omleiding.
7: Jij bent een levensgenieter? Je weet hoe je jezelf en je gezelschap moet verwennen? Dan ben je zonder twijfel vaste klant bij Brasserie 14 in Herzelen. Een heerlijke en eerlijke Belgische Franse keuken met alle vaste waarden, maar ook regelmatig een paar onweerstaanbare verrassingen. Op dinsdagmiddag kan je genieten van onze dagschotel aan €14. En op woensdag, donderdag en vrijdag is er een lunchmenu aan €20. En uiteraard zijn er ook heerlijke dessertjes die het helemaal afmaken. Reserveren kan op brasserie14.be of je belt op 0456 36 62 02. Brasserie 14, op de Markt 14. Dat moet je proeven en zien.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799. Radio Star. Yo-ho!

als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen, de prijzenbreker.

nou? Ik wil enkel maar bij je zijn. Weer gelukkig zijn. Gewoon dat je zegt dat je van me houdt. Want geloof me, niemand kan het winnen van jou.

Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.